is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting, politiek journalist Karel Latreille.
2: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Beginnen doen we vandaag wel in Middelkerken, want je kan nog tot en met 14 februari minikerken gaan ontdekken. Dat is een speels mini-middelkerken voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Je mag een mini-stad gaan verkennen met onder andere brandweeren, scholen, dierenarts en zoveel meer. Daarna mag je ook nog eens uitleven op een springkasteel, het ballenbad of met een XXL Lego-blokken en rijspeelgoed spelen. Dagelijks in het weekend en in de schoolvakanties. Buiten de schoolvakantie is het enkel op woensdag. Telkens van 10 tot 17:30 in de kerk van Leffingen. Gratis tot 3 jaar, €8 tussen 3 en 10 en €4 tussen 11 en volwassenen zijn.

De Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire, samen nog met de Emotions, waar ik nog klaar lig. Good Shape komt eraan na deze van Liquid.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

En we zijn vandaag donderdag 15 oktober. Voor onze anekdote van de dag keren we terug naar 15 oktober 2015. Want de Verenigde Staten verlengde toen haar militaire missie in Afghanistan.

de Keeltje Club en de vroege vogels onder ons die toch graag nog eens willen naar een dagmarkt gaan. Wel, er is er eentje in Wenduinen, in Middelkerken en in Oostende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
2: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
3: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
1: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Donna Summer and This Time I Know It's For Real. Welkom, Melinda FM, Vroege Vogels tot 8.

We gaan naar de 25e editie van de Hemikuda Rally. Zaterdag aanstaande rijden de deelnemers twee klassementsproeven in Leffingen. Tijdens de proeven door rijden de wagens naar de Koning Ridderdijk en naar Silt. Opgelet, voor dit evenement zijn er wel tijdelijke verkeersmaatregelen. Ze starten om 16:30 in het hinterland in Leffingen. De toegang bedraagt tussen de 10 en 20 euro.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Voor degenen die morgen eigenlijk nog niets hebben gepland, wel om 20 uur is er in de muziekclub 4AD in Diksmuiden een concert van Samba Touré.

Voor de 37ste keer heeft VLAM, dat is het Vlaams Centrum voor Argo- en Visserijmarketing, samen met de visserijsector de vis van het jaar verkozen. Al valt die keuze voor dit jaar technisch gezien niet op een vis, maar op een weekdier, namelijk de zeekat. En deze inktvissoort wordt wel massaal gevangen door de Vlaamse vissers. Het is zelfs de meest aangevoerde soort in onze Belgische havens. Een zee van weetjes over de zeekat.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

En dan had ik jullie nog beloofd, de Belgen en de eieren. De Belgen eten steeds meer eieren. In 2025 kochten ze gemiddeld 83 verse eieren per persoon. Dat is bijna 3% meer dan een jaar eerder. Vergeleken met 2016, toen het gemiddelde bijna op 66 eieren lag, is de consumptie met 25% gestegen. En dat blijkt dus uit de peiling van De Vlam.

Even blijven slapen met Snelle en Maan. Ten slotte hebben we het nog over de tentoonstelling Candela Middelkerken. En dit vanaf morgen tot en met zondag. Fotoclub Candela die toont dan haar mooiste foto's in de branding. Van indrukwekkende landschappen tot sfeervolle portretten, tot natuur- en reisfotografie. De tentoonstelling biedt dan ook nog eens een unieke blik op de veelzijdigheid en de passie van deze fotografen. Telkens vanaf 10 uur en de toegang is er gratis. En meteen maak ik met jullie een nieuwe afspraak morgen vanaf 6 uur. Fijne dag!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensaar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende 3 jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latree.
2: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
1: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
3: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
1: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Maaseik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor 1 dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Een van die prachtnummers van de Robert Gray Band, die kwam als eerste uit de muziekdoos deze morgen. Don't be afraid of the dark. We zijn helemaal niet bang, we zijn er klaar voor om 2 uur hits en classics op je los te laten. Goedemorgen.

Ja, het is intussen 8 jaar geleden dat dit nummer op de markt kwam, maar het blijft nog altijd een van zijn meest succesvolle platen. André Hazes Junior hoorde je net en Leef.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: De jaarlijkse griepcampagne start vandaag 15 oktober. Voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad mensen vanaf 65 jaar aan om zich te laten vaccineren met een versterkt griepvaccin. Zo'n vaccin bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin. Dat is de stof die je immuunsysteem activeert. Ouderen en risicopatiënten lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden.
1: Five days on the

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back to

0: Vastgoedwijk Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Eddie Swims en je hoorde Break Up. En dit moet je nog wel kennen. Oh, wake me up op dit uur van de dag, Avicii, alleen.

0: De rand van goud.
1: Ja, maar zij vroeg er wel eens. Ik ga tellen tot 5, maar zij is maar aan 4 geraakt. Kato, 1, 2, 3 en 4. Straks is er regionaal nieuws om 9 uur. Tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Verschillende arbeiders van Daikin in Oostende die reageren met gemengde gevoelens op de beslissing om niet langer in ploegen te werken. Voortaan zullen ze overdag werken in plaats van wekelijks af te wisselen tussen vroege en late diensten. De verandering is beter voor hun bioritme, maar veel werknemers die moeten daardoor wel hun gezinsleven herplannen. De kringwinkels in Zuidwest-Vlaanderen, onder meer in Kortrijk en Menen, hebben wekelijks te maken met sluikstort. Mensen die laten er buiten de openingsuren meubels en zakken met kledij achter. Nochtans hangen er waarschuwingsborden en camera's en riskeren overtreders een boete. Volgens directeur Bart van den Bussen van de kringwinkel zijn de achtergelaten spullen vaak niet meer verkoopbaar. Het Rode Kruis organiseert op dinsdag 20 oktober een bloedinzameling in de Zwerver in Leffingen. Dat gebeurt tussen 5:30 en 7:00 s'avonds. En gezonde mensen tussen 18 en 66 jaar kunnen er bloed geven. Een afspraak maken kan via de website van het Rode Kruis of op het gratis nummer 0800 3x700. Het metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselaren is officieel failliet verklaard. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Gent dinsdag beslist. De 135 werknemers die verliezen hun job en een overnemer voor het bedrijf is er niet. Een bestuurder in Ieper heeft in 1 maand tijd 20 boetes gekregen voor te snel rijden. Dat gebeurde bij trajectcontroles die vorige maand in werking zijn getreden, nadat de camera's al enkele jaren aanwezig waren. Burgemeester van Ieper, Katrien de Sommer, die benadrukt dat bestuurders zich gewoon aan de snelheidslimieten moeten houden. De 8 dorpinzichten van Middelkerke hebben samen plannen gemaakt om hun dorpen levendig te houden. Lokale verenigingen organiseren activiteiten en werken samen met het gemeentebestuur. Sinds de maand maart al heeft ook Wilskerke een eigen dorpinzicht, waardoor nu alle deelgemeenten van Middelkerke vertegenwoordigd zijn. En de samenwerking die krijgt ook in 2027 een vervolg.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft ook zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Soul to Soul and Back to Life. Goedemorgen. Ja, het is donderdag vandaag. Ja, het is toch donderdag, hè? Jawel. En de klok die tikt richting het weekend. Dus geniet van de muziek hier bij Melinda FM. En we hebben hits en classics zoals gewoonlijk. Nog één uurtje muziekdoos met Martin Garrix bijvoorbeeld. Stay.

De reggae geluiden van UB40 en Where Did I Go Wrong. We gaan even heel ver terug in de tijd. Want in 1966 maakte Boudewijn de Groot al zijn testament.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

was een gigantische hit in Frankrijk in 2014. Black M en Sur Ma Route. Zometeen Lisa Lewis na deze hier van Kygo en One Republic. Chasing Paradise heet het. Oh.

tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The main

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call.cleaning.

Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Weet je het mooie van ouder worden? Wel, vroeger wilde je indruk maken. Nu wil je liever herinneringen maken. En herinner je deze nog van de Backstreet Boys? Yeah.

Ze hebben destijds in de jaren 80 een paar uitstekende nummers gemaakt. Tears for Fears hoorde je net en Sowing the Seeds of Love. Dit was de Muziekdoos. Heel graag tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: cut die het uitbracht, maar de stem was natuurlijk afkomstig van Lisa Stansfield en People Hold On.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Beste mensen, goedemorgen. Het is donderdag, de week begint al naar het weekend te ruiken. En sommigen zijn in gedachten waarschijnlijk al lang uitgeklokt. Maar eerst nog even knallen met een flinke portie goede muziek en natuurlijk ook goed gezelschap. Of je nu werkt, rijdt of gewoon geniet van een rustig moment, wij zorgen voor de muzikale energie. Tot 11 uur is dit alweer Music at Work bij Melinda FM.
1: Stef Tielemans, goeiemorgen.

0: knalt en het bonkt door je boksen van de radio. Komt uit 1995. Kenny Dope en de Bucketheads. En The Bump. En These Sounds Fall Into My Mind. We zijn vandaag 15 oktober. We halen er de activiteitenkalender bij, want vandaag is er in Oostende aandacht voor Dag tegen Kanker. AZ Oostende die organiseert onder meer een wandeling vanuit Campus Damiaan. En later op de dag is er ook een muzikale verwennamiddag. Het initiatief wil mensen met kanker en hun omgeving een moment van ontspanning en verbondenheid bieden. Het programma is net begonnen met een wandeling om 10 uur in de namiddag. Zorgt muziek voor een extra warme noot. Meer informatie is er te vinden via Uit in Oostende of via de website van AZ Oostende. En vanavond is er in Kokzijde volop ruimte voor humor. In het casino Kokzijde brengt het pret-huis Qua Gebuurs tweede erfenissen. De broers Qua Gebuur, wel, die worden na het overlijden van hun vader bij de notaris verwacht. Wat een eenvoudige erfenis lijkt te worden, verandert al snel in een familiezaak vol geheimen. De voorstelling is een vervolg op het succesvolle comedie uit 2015. Er zijn voorstellingen vanmiddag om 3 uur en vanavond om 8 uur. Meer informatie vind je bij dialectengenootschap Bachten de Kuppen en natuurlijk ook op Casino Kokzijden.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg en

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

overleed op 23 juli 2011, deze Amy Winehouse. En Back to Black. We gaan het hebben over de dagen, zometeen met The Cure en Friday I'm in Love. Maar eerst naar de zondag, a beautiful Sunday. Dit is nog eens Dan.

0: Ik hoop dat het voor hen niet alleen op vrijdag gebeurt. Dat er meerdere dagen zijn in de week. Hè? Friday I'm in Love. Dat waren de heren van The Cure. 15 oktober zijn we vandaag. We gaan het hebben over de boerinnen. Want zij zijn de sleutelfiguren voor het slagen van de transformatie van economische, omgevings- en sociale veranderingen binnen de agrarische sector. Maar in de wereld is er maar mondjesmaat geld, zorg en onderwijs voor boerinnen die als belangrijke spil in het boerenbedrijf fungeren. Mogelijke voedselcrisis, economische crisis of klimaatverandering voorspelt zelfs een nog donkere toekomst. Niet alleen is de boerin belangrijk voor het bedrijf, maar ook voor de familie. En in de boerengemeenschap spelen vrouwen een grote rol. En juist daarom hebben we een internationale dag van de boerin. Voor het eerst gehouden op 15 oktober 2008 en uitgeroepen door de Verenigde Naties. De nieuwe dag is gefundeerd op de General Assembly in de resolutie 6236 en die werd uitgebracht op 18 december 2007.
1: Music at Work.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Al weken geleden werd de top 100 van de beste DJ's uitgebracht en zij staan erin hoor, uit Nederland afkomstig. Lucas en Steve en All I Know.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1968. Dan Farden die bracht met Indian Reservation een krachtige boodschap. Het lied gaat over het lot van de Native Americans. De song viel op door zijn emotionele lading en het werd een grote hit in verschillende landen. De combinatie van pop en protest maakte het nummer bijzonder. Het kreeg later nog veel meer bekendheid door de vele covers. En die Farden die wist met zijn stem veel impact te maken. Het lied blijft relevant door zijn thema. Het groeide uit tot een tijdloze klassieker. Vandaag wordt het nog steeds gedraaid op de vele oldies zenders en dus ook bij ons.
1: Een one-hit wonder.

Jocelyn Brown met die heerlijke stem Somebody's Else's Guy. En daarvoor zat nog Aaron Blommaert en zonde. Het is zeker en vast geen zonde dat je bij ons blijft, want Jan Snel staat klaar voor de lunchbreak tot 1 uur. Morgen zijn we terug voor de vrijdagse aflevering van deze Music at Work. Tot morgen iedereen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Gestel organiseert de stad op maandag 9 november een avond over China in vrijetijdscentrum Zomerloos. VRT-journalist Tom van de Wegen die stelt er zijn nieuwe boek voor, Terug naar China. Daarnaast brengt de Chinese Belgische comedienne Sylvia Sun een persoonlijk verhaal met humor. In Oostende heeft de stad gisteren de mobiele stormmuur volledig opgesteld tijdens een grote oefening. Die muur loopt van het Cursaal tot aan de Visserskaai en moet bij stormvloed bescherming bieden tegen overstromingen. De oefening die verliep vlot. Na anderhalf uur stond de volledige stormmuur opgesteld. En door regelmatig te oefenen en alle onderdelen te controleren, wil de stad Oostende snel kunnen ingrijpen wanneer de kust door een storm wordt bedreigd. Verschillende arbeiders van Daikin in Oostende die reageren met gemengde gevoelens op de beslissing om niet langer in ploegen te werken. Voortaan zullen ze overdag werken in plaats van wekelijks af te wisselen tussen vroege en late diensten. De verandering is beter voor hun bioritme, maar veel werknemers die moeten daardoor wel hun gezinsleven herplannen. Het metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselare is officieel failliet verklaard. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Gent dinsdag beslist. De 135 werknemers die verliezen hun job en een overnemer voor het bedrijf is er niet. De 8 dorpinzichten van Middelkerke hebben samen plannen gemaakt om hun dorpen levendig te houden. De lokale verenigingen organiseren activiteiten en werken samen met het gemeentebestuur. Sinds de maand maart al heeft ook Wilskerke een eigen dorpinzicht, waardoor nu alle deelgemeenten van Middelkerke vertegenwoordigd zijn. En de samenwerking die krijgt ook in 2027 een vervolg. In Kortrijk liggen voortaan slimme selfie-tegels op verschillende locaties, onder meer aan de Broeltorens, de Onze Lieve Vrouwenkerk en op de Grote Markt. Met behulp van een computerstem kunnen blinde en slechtziende mensen er zelfstandig een selfie maken. Ook andere steden die zullen binnenkort zulke tegels krijgen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft ook zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Hey, wat klinkt dat Italiaans toch fantastisch. Hey, goedemorgen, welkom erbij. Het is donderdag vandaag en wij draaien deze zomerse plaat niet zomaar. Straks gaan we eens kijken wat weer we vandaag krijgen en de volgende dagen.

Mijn dorpsgenoot Paul Michiels en Jan Leijers uiteraard. Soul Sister, Tell Me What It Takes. De mensen hebben zo hun problemen en ook onze eerste minister Bart De Wever zit met problemen. Hij zoekt 10 miljard en vindt ze niet. Geen probleem hoor, dan zoeken we gewoon 3 à 4 miljard en die andere 6 die zoeken we volgend jaar wel. En ook Mark Koeken heeft te lijden. Zijn ijssalon in Knokke is een nachtmerrie voor de bewoners van de appartementen ernaast en erboven. Te veel volk, te veel lawaai, te veel overlast.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten, dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

Belgisch werk van Berre met Running. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Ik vertelde al straks dat we een goede reden hadden om Zuiderse muziek te draaien. Vandaag wordt het toch wel een beetje een mooie Zuiderse dag. Temperaturen tot 21 graden. Het is zonnig, af en toe wat bewolkt. Vanmorgen toen we richting studio trokken was het nog vrij stevig bewolkt. Maar vandaag wordt het dus een mooie dag. Morgen, zaterdag en zondag, dat is wat anders. Temperaturen gaan zakken. Morgen valt nog wel mee, 17 graden. Zaterdag en zondag slechts 12, 13 graden. Zwaar bewolkt en regen. Maar vanaf volgende week zou het terug mooier worden. Vanaf maandag krijgen we terug de zon te zien. Temperaturen gaan volgende week schommelen zo rond de 13, 14 graden. Het is wat het is. Profiteer van vandaag. We kijken wel uit wat het wordt.

Gnarls Barclay. Vooral zijn voornaam is een beetje moeilijk uit te spreken. Veel medeklinkers, weinig klinkers. Crazy was een grote hit voor hem. U weet het, wij stellen elke dag 2 vragen aan artificiële intelligentie. 1 in het eerste gedeelte van de lunchbreak. En straks na 12 uur hebben we ook een tweede vraag die toch wel een beetje met elkaar verband houden. En de vraag van vandaag is: waar in de wereld kan je het goedkoopst tanken?

Hot chocolate, tears on the telephone. Je zou voor minder als je vandaag de dag je tank moet laten volgooien. Ben je al een serieuze investering kwijt? Wij vroegen aan artificiële intelligentie waar je het goedkoopst kan tanken in de wereld. En dit is het antwoord. Kort bij huis, dat wil zeggen in Europa tank je het goedkoopst in Rusland en Wit-Rusland. 80 cent tot 86 cent per liter, al gelden hier handelssancties en reisbeperkingen. Nog een beetje korter bij huis, Spanje, een van de goedkoopste EU-vakantielanden, met gemiddeld zo'n euro 64 per liter voor benzine. En ook Polen en Bulgarije zijn traditioneel zeer gunstig om je tank vol te gooien. Verder van huis, maar spotgoedkoop in Libië, 0,02 euro per liter, dus 2 cent per liter. Dat is het goedkoopste in heel de wereld. In Iran geef je ongeveer 6 cent per liter en Venezuela 3 cent voor een litertje benzine. Dat zijn nog eens prijzen, allen daarheen.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

en smart, zeg maar. Wiltura, eenzaam zonder jou. VS overwegen inzet van moeder aller bommen tegen Iran. Er is nog geen misere genoeg in de wereld. En de Amerikanen hebben een superbom. En die, ja, daar denken ze aan om die in te zetten tegen Iran. Het gaat niet goed in de wereld. En we vrezen dat het in de nabije toekomst niet echt veel beter gaat worden. Wij gaan er alles aan doen hier. Ik hoop dat het een beetje helpt. Kid Creole en de Coconuts.

È stato weer Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. En daarna Axel Red met Je T'attends. Wij gaan er even uit voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug na 12 uur voor deel 2 van de lunchbreak. Ik wens u alvast een smakelijk eten toe.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
2: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
1: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij de Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
3: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dat signaal geeft, je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
1: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een droneaanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Jan Snel.

Vorig jaar zagen we ze nog live aan het werk in de Roma in Borgerhout. Sheila E., Love Bizarre. Dankjewel collega's van de Nieuwsdienst. We zijn vertrokken voor het tweede uur.

Je moet daar niks van geloven. Dat is gelogen. It's a rainy day. Het is helemaal geen rainy day. Ice MC. Is het nog de moeite om te komen? Dat gaat over Albert Heijn en de Delhaize's. Ja, serieuze problemen daar wat de software betreft. En daarmee geen leveringen. Rekken die bijna leeg of helemaal leeg staan. Hoe dan ook, Maxim en Babette.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Kensington Call Your Home, een nummer van vorig jaar. Wij vroegen in het eerste gedeelte van de lunchbreak aan artificiële intelligentie waar we moeten gaan tanken in de wereld, waar het goedkoopst is. Venezuela bijvoorbeeld, maar ik zou toch maar een beetje opletten, uit die Côté wegblijven. Het is daar niet zo veilig, maar dus wel heel erg goedkoop om te tanken. Wij willen wel eens weten, waar is het goedkoopst in West-Vlaanderen? Je krijgt zo dadelijk het antwoord, maar eerst Dolly Parton, Baby, I'm Burning.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back to...

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ze komen uit het hoge noorden en daar weten ze ook wel wat verwarm is, wat stook is en wat de prijs is van benzine en diesel. Aha, I've been losing you. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. Waar in West-Vlaanderen kan je het goedkoopst tanken? En dit is het antwoord. Het goedkoopste benzine 95, dat vind je in regio's als Ieper en Diksmuiden, waar de prijzen soms starten rond 1,74 euro à 1,82 euro per liter. Dat is afhankelijk van de dagelijkse marktprijzen. Diesel vind je regelmatig het scherpst bij onbemande pompen zoals Gabriels of PMO in Oostende of bij stations in Poperingen en Kortrijk. Per regio Roeselare is goedkoopste Gabriels en Dats 24, Izegem Dats 24, Torhout, Luc Oil of Q8 Easy. En in Oostende tank je het voordeligst bij Gabriels.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
2: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
1: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
3: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
1: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Christopher Cross en Alright. Ja, oké. Okay. Alright dan, Mari. Welkom bij Melinda FM. De muzikale matinee. Het eerste gedeelte tot 14 uur met Mike.

Janis en I Love Your Smile. Wie 5 eieren per week eet, zou zijn risico op Alzheimer kunnen verlagen. Dat blijkt dus uit de nieuwe Amerikaanse studie, want goed nieuws voor wie dus graag een eitje eet, mogelijk wel. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn met deze conclusies. Hoe gezond zijn eieren echt en hoeveel mag je er eten zonder je cholesterol de hoogte in te jagen? De Hoge Gezondheidsraad die spreekt dan over ongeveer 7 tot 10 eieren per week. Het is wel geen harde grens. En wat hebben we er nog over te zeggen? Een belangrijke boodschap, wel een ei die blijft gezond en is een puur product. Zeker als je het gebruikt als alternatief voor de ongezondere keuzes. Een gekookt eitje tussendoor in plaats van een koek is absoluut wel een betere keuze. En als beleg of vleesvervanger kan een ei perfect passen in een gezond voedingspatroon.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Kamerad en be mine. We duikelen zowel traditiegetrouw in dit programma naar de jaren 70. We stoppen 1973 bij de Doobie Brothers. Hier is de Long Train Running.

de Sugar Babes. 20 jaar na het overlijden van Guido de Prater keert Basiel terug naar het theater. Zijn zoon Jeroen die blaast de legendarische West-Vlaamse moppenfiguur nieuw leven in met een avond vol herkenbare humor en nostalgie. Meer bepaald, op zaterdag 3 april houdt de moppen van Basiel halt in het Staffersluiscentrum in Breda. Basiel dat werd eigenlijk legendarisch door de creaties van Guido de Prater zelf, het moppenfiguurtje, vergezeld van zijn vrouw Flavie en zijn vaste copain Hector. Kreeg zelfs een plaatje in het tv-programma HTND. Dat was dus ook nog een wekelijkse cartoon in de krant. Guido zelf overleed helaas in 2006, ging op tour met zijn moppen en speelde de tal van zaalshows. Het was dus een traditie dat zijn zoon Jeroen die graag nu wel verder zette. Tickets en informatie kan je nu al bestellen via comedyshows.be.

Daarnet hielden we halt in 1973 met de Doobie Brothers en Long Train Running, weet je wel. En nu gaan we halt houden in 1985. Het jaar eigenlijk van Modern Talking. Wij pikken daaruit Sherry Lady.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Forever Young. De opbrengst van de wijnoogst in Frankrijk zou dit jaar gezakt zijn tot het laagste niveau ooit. Zo blijkt uit de nieuwe cijfers van het Franse ministerie van Landbouw. Het land had te kampen met

We call it love. Het eerste uur van de muzikale matinée gaan we afsluiten met werk van U2. We hebben het over Pride in the Name of Love. Straks na 14 uur krijg je dan het tweede gedeelte van de muzikale matinée. Graag tot morgen wat mij betreft.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De kringwinkels in Zuidwest-Vlaanderen, onder meer in Kortrijk en Menen, hebben wekelijks te maken met sluikstort. Mensen die laten er buiten de openingsuren meubels en zakken met kledij achter. Nochtans hangen er waarschuwingsborden en camera's en riskeren overtreders een boete. Volgens directeur Bart van den Bussen van de kringwinkel zijn de achtergelaten spullen vaak niet meer verkoopbaar. In Kortrijk liggen voortaan slimme selfie-tegels op verschillende locaties, onder meer aan de Broeltorens, de Onze Lieve Vrouwenkerk en op de Grote Markt. Met behulp van een computerstem kunnen blinde en slechtziende mensen er zelfstandig een selfie maken. Ook andere steden die zullen binnenkort zulke tegels krijgen. Het Rode Kruis organiseert op dinsdag 20 oktober een bloedinzameling in de Zwerver in Leffingen. Dat gebeurt tussen 5:30 en 7:00 s'avonds. En gezonde mensen tussen 18 en 66 jaar kunnen er bloed geven. Een afspraak maken kan via de website van het Rode Kruis of op het gratis nummer 0800 3x700. In Gestel organiseert de stad op maandag 9 november een avond over China in vrijetijdscentrum Zomerloos. VRT-journalist Tom van de Wegen die stelt er zijn nieuwe boek voor, Terug naar China. Daarnaast brengt de Chinese Belgische comedienne Sylvia Sun een persoonlijk verhaal met humor. De 8 dorpinzichten van Middelkerke hebben samen plannen gemaakt om hun dorpen levendig te houden. Lokale verenigingen organiseren activiteiten en werken samen met het gemeentebestuur. Sinds de maand maart al heeft ook Wilskerke een eigen dorpinzicht, waardoor nu alle deelgemeenten van Middelkerke vertegenwoordigd zijn. En de samenwerking die krijgt ook in 2027 een vervolg. Verschillende arbeiders van Daikin in Oostende die reageren met gemengde gevoelens op de beslissing om niet langer in ploegen te werken. Voortaan zullen ze overdag werken in plaats van wekelijks af te wisselen tussen vroege en late diensten. De verandering is beter voor hun bioritme, maar veel werknemers die moeten daardoor wel hun gezinsleven herplannen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft ook zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

het kwam uit een film van James Bond uit uiteraard, 1985. Duran Duran. Hey, allemaal een heel goede middag en welkom hier bij Matinee op Melinda FM. Het is donderdag, we zitten stilaan de laatste rechte lijn in voor het weekend. Het komende uur hoor je opnieuw een heerlijke mix van classics en meezingers en tijdloze favorieten. Fijn dat je luistert. Dit is Matinee op Melinda FM. Een goede middag. En nu muziek van Angèle.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat waren ze dan. Middle of the road. Sully, Sully. Hier bij Melinda FM. Een nummer dat meteen de zon, vakantie en een zorgeloos gevoel oproept. Begin jaren 70 scoorde de Schotse groep trouwens een internationale hit mee. En nog altijd klinkt het alsof de zomer nooit is weg geweest.

0: braken in 1992 helemaal internationaal door de radio's. En dit was een van de mooiste platen wel van hun in Walking the Tin Line. Straks heb ik voor jou trouwens ook Krapul in actie. Die mannen kwamen uit Aarschot en die hadden een grote hit te pakken in 1997 met Zaterdag. Die komt er straks aan.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat was hem dan, Bohemian met Let's Start the Dance Again op Melinda FM. Een titel die eigenlijk perfect samenvat wat muziek omdraait. Hè. Genieten, bewegen en even alle zorgen vergeten. Deze funky klassieker uit de jaren 80 blijft nog altijd garant staan voor een sfeermaker. Zo maak er nog een prettige dag van hier bij Melinda FM. En graag tot morgen, want ben ik er nog graag één keer deze week, hè, tussen 2 en 3. Fijne dag nog!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. De Delete.

The Simple Minds and Don't You Forget About Me. Hoe zouden we ze kunnen vergeten? In ieder geval welkom bij de Rotonde. Vandaag 15 oktober en wij zijn weer bij jullie tot en met 4 uur met heerlijke muziek hier bij Melinda FM. Welkom!

Even een Franstalig straatje ingedraaid met Mylène Farmer en Désenchanté. AD De Leijzen en Albert Gijn lijken dan toch behoorlijk hinder te ondervinden van de cyberaanval. Op sociale media is duidelijk te zien dat er lege rekken ontstaan in de vestigingen en uiteraard, alsof dit nog niet genoeg is, krijgen ze uiteraard nog plaagstootjes van de concurrentie. Auto's op hun parkings met reclame van opengaande warenhuizen op 1 kilometer van hun vestigingen en Colruyt die ook nog een subtiele advertentie deelde met de boodschap: als het even in de soep draait, tja, dan is er nog collect and go. Het is wel een beetje begrijpelijk dat er klantenbinding ontstaat tussen die grote warenhuizen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

In de tijd van de vinylplaten zeiden we altijd, we draaien de plaat tot aan het gaatje. En dit was Dean Lewis met I Hate That It's True. Trouwens, voor de vinylfans en platenliefhebbers is dit alvast eentje om in de agenda te noteren. Zondag 8 november gaat in Gistel de grote platenbeurs door in Sigo, zaal Blok Oost in de Sint-Jans Gasthuisstraat 20. Een gezellige beurs voor muziekliefhebbers en verzamelaars. Ruim 120 meter standen vol met vinylplaten en cd's, van tijdloze klassiekers tot verborgen pareltjes. Een gelegenheid om jouw collectie aan te vullen en bij te praten met andere verzamelaars. Dus de platenbeurs in Gistel op zondag 8 november van 10 tot 17 uur in Sigo, Sint-Jans Gasthuisstraat 20 in Gistel. En als u deze nog niet hebt, wel, wij draaien ze alvast voor jou. Stevie Wonder. Music.

Het werd ooit voorgedaan door Jezus. Walk on water, dit was Milk Inc. De buren van het nieuwe ijssalon van Mark Hoeke in Knokke zijn allesbehalve tevreden. En dan gaat het niet over de kwaliteit van het ijs, maar over de lawaaighinder. De omwoners storen zich aan het lawaai van de rolluiken, smoothmachines en uiteraard het publiek. Alweer een staaltje van onverdraagzaamheid, als je het mij vraagt.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het leven is wat je ervan maakt. Dit is de boodschap die Talk Talk wilde meegeven in dit nummer Life's What It Makes. Wie zin geeft in een Noordzeewandeling is zaterdag 17 oktober welkom in Blankenbergen voor een wandeling helemaal in het teken van de klimaatopwarming.

En als die trein dan nog op tijd wil komen, dan is alles in orde volgens China Eastern. My baby takes the morning train. Wij gaan de trein nemen naar morgen, want dan hebben we een nieuwe aflevering van onze rotonde en meteen ook alweer de laatste van deze week. Nog veel plezier met de collega's en wij gaan eruit met Miley Cyrus en haar flowers. Tot morgen. We were good.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Oostende heeft de stad gisteren de mobiele stormmuur volledig opgesteld tijdens een grote oefening. Die muur loopt van het Cursaal tot aan de Visterskaai en moet bij stormvloed bescherming bieden tegen overstromingen. De oefening die verliep vlot. Na anderhalf uur stond de volledige stormmuur opgesteld. En door regelmatig te oefenen en alle onderdelen te controleren, wil de stad Oostende snel kunnen ingrijpen wanneer de kust door een storm wordt bedreigd. Het Rode Kruis organiseert op dinsdag 20 oktober een bloedinzameling in de Zwerver in Leffingen. Dat gebeurt tussen 5:30 en 7:00 s'avonds. En gezonde mensen tussen 18 en 66 jaar kunnen er bloed geven. Een afspraak maken kan via de website van het Rode Kruis of op het gratis nummer 0800 3x700. In Kortrijk liggen voortaan slimme selfie-tegels op verschillende locaties, onder meer aan de Broeltorens, de Onze Lieve Vrouwenkerk en op de Grote Markt. Met behulp van een computerstem kunnen blinde en slechtziende mensen er zelfstandig een selfie maken. Ook andere steden die zullen binnenkort zulke tegels krijgen. In Gestel organiseert de stad op maandag 9 november een avond over China in vrijtijdscentrum Zomerloos. VRT-journalist Tom van de Wegen die stelt er zijn nieuwe boek voor, Terug naar China. Daarnaast brengt de Chinese Belgische comedienne Sylvia Sun een persoonlijk verhaal met humor. De 8 dorpinzichten van Middelkerke hebben samen plannen gemaakt om hun dorpen levendig te houden. De lokale verenigingen organiseren activiteiten en werken samen met het gemeentebestuur. Sinds de maand maart al heeft ook Wilskerke een eigen dorpinzicht, waardoor nu alle deelgemeenten van Middelkerke vertegenwoordigd zijn. En de samenwerking die krijgt ook in 2027 een vervolg. Verschillende arbeiders van Daikin in Oostende die reageren met gemengde gevoelens op de beslissing om niet langer in ploegen te werken. Voortaan zullen ze overdag werken in plaats van wekelijks af te wisselen tussen vroege en late diensten. De verandering is beter voor hun bioritme, maar veel werknemers die moeten daardoor wel hun gezinsleven herplannen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen vandaag zonnig weer met af en toe wat meer wolken. Het blijft ook zeer zacht met temperaturen tot 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. De minima die liggen vanavond doorheen Vlaanderen tussen 5 en 15 graden. Morgen vrijdag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter, gevolgd door regen in de namiddag. De temperaturen die lopen morgen op tot 16 à 20 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten en wordt geleidelijk aan matig tot vrij krachtig. En zaterdag wordt het wisselvallig met veel wolken en perioden van regen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert.

0: Mogen we het een beetje een ode noemen aan de vrouwen? Misschien wel, hè? Dat kan wel op een donderdag van plan zijn of het goede plan zijn. The Temptations hoorden we met Treat Her Like a Lady. Daarmee zaten we in het jaar 1985. Geven in de donderdag 15 oktober vandaag. We komen stilaan dus dicht bij dat weekend. Maar eerst maken we er samen nog een gezellige radioavond van. Want vandaag gaan we terug naar de tijd waarin mensen voor het eerst probeerden om de lucht in te gaan met een ballon. En we kijken even naar de televisiegeschiedenis, want een van de bekendste sitcoms aller tijden begon op deze datum aan zijn leven op het kleine scherm. En we nemen ook een kijkje in de ruimtevaart. Verder hebben we natuurlijk heel veel muziek meegebracht, een paar verrassende weetjes. Dus met andere woorden, waar u ook bent of wat u ook aan het doen bent, je bent welkom in een nieuwe aflevering van De Spits. Fijn dat je dus ook op deze donderdag bij bent. Ja, we hadden al The Temptations, wel nu staat Bauza klaar. Hier is hij met Lose Myself.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits.

Ik reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Bart Peters met We zijn ermee bezig en Snap samen met Summer hoorden elkaar met Welcome to Tomorrow. Ja, we zijn ermee bezig. Dat zullen ze misschien ook wel gezegd hebben in het jaar 1783. Want stel u maar eens voor dat u in dat jaar leefde. U kijkt omhoog en ziet plots een mens boven de stad zweven. Vandaag zouden we misschien een foto nemen en die meteen online zetten. Maar in de 18e eeuw was dat een ongelooflijk spektakel. Op 15 oktober van dat jaar, 1783 dus, maakte de Fransman Jean-François Pilatre de Rosier een vroege bemande ballonvlucht. De gebroeders Montgolfier hadden een ballon ontwikkeld die met warme lucht kon opstijgen. En mensen begonnen zich af te vragen, kunnen we hiermee echt vliegen? De eerste experimenten waren spannend en niet meteen zonder risico. Maar de droom om los te komen van de grond werd werkelijkheid. Op 21 november van hetzelfde jaar volgde een beroemde vrije vlucht met mensen aan boord boven Parijs. En denk daar maar eens aan wanneer u straks een vliegtuig ziet opstijgen. De luchtvaart die wij vandaag kennen, begon met mensen die letterlijk hun hoofd in de wolken staken. En gelukkig maar dat ze dat ook hebben gedaan. Want anders waren er misschien geen vliegtuigen. En geef toe, het zou misschien wel een saaie bedoeling zijn geweest. Daft Punk, vrienden, dan heb ik het over muziek natuurlijk, staat klaar. Samen met Pharrell Williams brengen ze Get Lucky. Melinda
1: FM. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
6: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: C'est la vie, het is het leven. Hè. Het leven moet je nemen zoals het komt natuurlijk. Maar soms moet je het toch hier en daar wel een klein beetje proberen bij te sturen. Mooie boodschap die we kregen van Claude trouwens hier met zijn plaatje die hij opnam vorig jaar. 15 oktober, vrienden, vandaag. We trekken naar het jaar 2003. Toen vertrok China met de Shenzhou 5-missie. Aan boord zat Yang Liwei, die daarmee de eerste Chinese burger werd die een ruimtevlucht maakte. De missie was een belangrijk moment voor het Chinese ruimtevaartprogramma. Het toonde uit dat China in staat was om zelfstandig een mens in een baan rond de aarde te brengen en veilig terug te laten keren. En als u bedenkt dat de eerste bemande ruimtevlucht pas in 1961 plaatsvond, dan ziet u hoe snel de technologie zich heeft ontwikkeld. Van de eerste ruimtevaders die voorzichtig de ruimte verkenden tot de ambitieuze missies van vandaag. Ruimtevaart draait natuurlijk om technologie, wetenschap en onderzoek. Maar het draait ook om nieuwsgierigheid. Want wat bevindt zich daarbuiten? Hoe is ons zonnestelsel ontstaan en zijn we alleen in het heelal? Het zijn vragen waarop wetenschappers nog altijd antwoorden proberen te vinden. En misschien ontdekken we de komende jaren opnieuw iets dat onze kijk op het universum helemaal verandert. Ja, wie weet. We zullen u op de hoogte houden in ieder geval. Nu, de Bay City Rollers die staan klaar. Zij hebben het al over zaterdagavond, Saturday Night, hier bij Melinda FM.
1: De Spits, elke weekdag van 16 tot 17 uur. Jouw rit, onze muziek.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: Klopt helemaal, hè? Elk moment muziek.

0: Misschien is het een goede vraag om eens over na te denken in welk televisieprogramma uit uw jeugd zou u vandaag nog eens graag terugzien. Een quiz, een komische reeks of misschien een muziekprogramma. Ofwel zegt u gewoon van, goh ja, voor ons geen televisie of voor mij geen televisie. Ik blijf gewoon hangen bij, ja, hier bij Melinda FM bijvoorbeeld. Dat vinden wij natuurlijk het opperbeste idee, want je weet dat er ook in jouw donderhaven nog heel wat muziek aankomt. Trouwens, over muziek gesproken, we hadden daarnet nog George Michael met Freedom. Daarvoor The Boy Does Nothing van Alicia Dixon. En Johnny Had Jazz hadden we ook nog natuurlijk met The Soul Believer. En weet je wat er nu klaarstaat? Wel, het is muziek van Wax. Hier zijn ze met Building a Bridge to Your Heart.
1: De Spits, de kortste weg naar de hits. Met Patrick Bollaert.

Ja, Bruno Mars, zoals we hem een klein beetje kennen natuurlijk, en Risk It All en daarvoor de Z-Wax met Building a Bridge to Your Heart. Het brengt ons naar de uitgang van de spits voor deze donderdag, vrienden. Ik wens je natuurlijk nog een heel fijne donderdagavond. Maak er nog iets leuks van. Blijf vooral hangen hier bij Melinda FM en zullen wij een afspraak maken om er morgen opnieuw bij te zijn voor de laatste spits van deze werkweek. Ik laat je deze keer met een leeuw. Een leeuw in een kooi. Dan weet je dat ik het heb over Willy Sommers. Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
2: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
1: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
3: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
1: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
4: Banken doen dat al 10 jaar, hè. Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
1: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Een parallel uit de hitparades van 1982. Het verhaal ondertussen ook een ode aan Prince en 1999.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Dan zou je toch wel denken dat deze mensen uit Portugal komen, maar niets is minder waar. Portugal The Man, dat was Feel It Still. 6 minuten voor 5:30 op donderdagmiddag bij Melinda FM met Alex Warren. Hey.

0: Ja, kijk, voor sfeer en gezelligheid krijgen deze mensen een dikke, welverdiende 9 op 10. Het was Village People en In the Navy.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits...

0: Melinda FM, de beste muziekmix. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

Je mag het keren en draaien, goed dat je het wilt. Gij blijft nog altijd zeer geliefd. Dat was Clouseau en geef het op. Wij geven het ook op. We geven het roer in andere handen. Zometeen na 6 uur op naar de top van het uur met Frank Stallone.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
2: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
1: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
3: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
1: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
4: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
1: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Onze vorige wagen was versleten, dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willem.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brüder-tractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

When he loses his mind and can't help but cry, he'll call.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Een zwaar ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is een verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
2: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
3: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
1: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Oh, oh, oh. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.